0: We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Pinocchio.

0: Duikkracht.
1: Oh, jij komt voor het
2: ah. Mooi.
1: Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
3: Lentenjagers op Versailles.
4: Efteling Kids Radio. Joehoe.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Oeh, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: 10.
1: Illumina Fantasia Symbolica!
2: Efteling Kids Radio.

0: eerlijk.
1: Kun je hem houden?
0: Wat denk jij nou? Ik ben hartstikke sterk. Oh, oh.
1: Ik heb hem.
0: Help, wow.
2: Oh. Ik zei toch dat je hem niet kon houden. Hij vliegt nog hoger dan dat draak vliegt.
3: De zon schijnt. De wind waait. Boven de wereld en ik kijk er bovenop. Heel rustig, heel vredig. Maar plotseling zit uit het niets klein duimpje op mijn kop.
0: Sorry draak, maar onze vlieger is nog nooit zo hoog gegaan.
3: Pas op klein duimpje, straks vlieg je het sprookjesbos nog uit.
4: Kijk je?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus.
2: Dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stelte stommeriken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... Nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft hij toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus! Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker!
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed... dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Kom terug! Wijs me het schoonheidskruid!
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol! Ik ben zo terug! Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, hey, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best le.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Hollebolle Gij staat bekend als de grootste snoepert van de gehele Efteling. Wij kabouters lusten graag kabouterbrood. Wat vind jij heel erg lekker om te eten?

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Dan hikt hij even, maar dan loopt hij daarna weer als een zonnetje.
1: Onderweg, onderweg.
0: Een zonnetje.
1: Onderweg.
2: Kids Radio.

0: chips erin te gaan, moet je niet erop erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Joris. De draak.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Zwaan, kleef aan. Er was eens een prinses die nooit lachte. Haar vader vond dat zo erg dat hij beloofde dat degene die de prinses aan het lachen kon maken, met haar mocht trouwen. Er kwamen heel wat jonge mannen langs die grapjes vertelden, maar de prinses lachte nergens om. Nu woonde er in het land ook een houthakker met 3 zonen. De 2 oudste waren groot en sterk. De jongste was niet zo flink en werd daarom vaak uitgelachen. Iedereen noemde hem Domoor. Domoor zei dat hij later koning wilde worden. Zijn broers moesten daar erg om lachen. Haha, koning Domoor, echt niet? Op een dag ging de oudste zoon houthakken in het bos. Hij ontmoette een dwerg die vroeg of de jongen iets te eten had voor hem. Ik heb mijn eten zelf nodig, zei de jongen. Scheer je weg. Toen ging hij hout hakken. Maar hij sloeg met zijn bijl hard in zijn arm. De jongen had zo'n pijn dat hij terug moest naar huis. Ook de tweede zoon ging hout hakken. Hij kwam de dwerg tegen, maar gaf hem ook niks te eten. Daarna sloeg hij per ongeluk met de bijl in zijn voet en kon niet meer werken. Nu was de beurt aan Domoor. Die ging het bos in en deelde zijn eten wel met de dwerg. Als beloning kreeg hij een zwaan met gouden veren. Deze zat verborgen in een boom die de dwerg hem liet omhakken. Het was inmiddels laat geworden en Domoor overnachtte in een herberg. De 3 dochters van de herbergier wilden wel zo'n gouden veer hebben. De oudste probeerde er een te stelen. Maar toen ze de zwaan aanraakte, bleven haar vingers eraan vastzitten. Haar zussen probeerden haar los te trekken, maar bleven zelf ook kleven. De volgende ochtend nam Domoor de zwaan onder zijn arm en ging weer op pad. De zussen moesten wel volgen, of ze wilden of niet. Alle mensen die ze tegenkwamen probeerden de meisjes los te trekken. Maar ook zij kwamen zo vast te zitten. In een lange sliert moesten ze wel achter Domoor aanlopen. Zo kwamen ze in de stad waar toevallig ook de prinses die niet kon lachen woonde. Ze hoorde herrie buiten en liep nieuwsgierig het balkon op. Daar zag ze de bonte, struikelende stoet. Eerst glimlachte de prinses. Toen moest ze hardop lachen en daarna schaterde ze het uit. Ze lachte en lachte en hield er niet meer mee op. De dwerg die tussen het publiek stond, knipte in zijn handen en verbrak de betovering. Domoor trouwde met de prinses en leefde als koning Domoor nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Hé, hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Het tegen niemand zeggen, hè?

Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergissen.

0: gekomen.
1: Psst, ik ben het, Wolf.
2: Hé, hey, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
1: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

bovendien naar juist de hoed die jou het beste staat. Goed, iemand die blij is, graag vingers. Ja, jij? Nou, niet zomaar blij dus, maar blijer dan blij. Achter zit er vast toch wel eentje bij. Het blijste ei op de Efteling bij. Voor iemand die ronduit van vrolijkheid blaakt, heb ik een bijpassend hoedje gemaakt. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

afgeplet. Zoals dat konijn dat hier steeds ergens rent. Ach, dat witte konijn dat maar holt, rent en raast. En nooit genoeg tijd heeft, want steeds heeft hij haast. Nou ja, voor iemand die altijd ergens wezen moet, heb ik hier dus ook een hoed. En haastig of niet, hier een heldere hint. Het

jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed, dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Why'd it stop?
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Snoetjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de klein kerel, zei, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel.

0: komt voor elkaar.
1: Jui, wat wil jij?
2: Eikeltjes thee, net als anders.
1: Oh, oh, oh, wil je voetje vegen?
2: Oh, probleempje.

Roodkapje hier. Altijd als ik Wolf tegenkom, ben ik stiekem wel een beetje bang. Maar niet verklappen hoor. Ik laat dat natuurlijk nooit merken. Maar ben jij wel eens bang?

0: Zo.
1: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat? Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
3: Hey, kijk uit, joh.
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Je moet hier anders het kasteel schoonhouden dan. De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja,
1: ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ah, als ik het niet dacht. Mijn schat. De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. Eén schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: Maar toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: kleine meisjes toch leuk.
1: Ja joh, net zo leuk als broertjes.
0: Wacht, zei je mama?
1: Nou, hij moet wel naar zijn mama.
0: Ja, hop. Dan brengen we je nu naar huis.
1: Maar we moeten wel opschieten, want het wordt donker.
0: Anna, weet jij de weg?
1: Ja, kom mee.
2: Wauw.

0: Efteling Kids Radio.
1: Met andere trollen samen ravotten wou ik nooit. Geklodder in de modder vond dit stom. Mijn vader zei dan: ik schaam me. Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn motto.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten, alles bij je, dan kunnen we gaan rijden.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De wolf en de zeven geitjes. Er was eens een lieve moedergeit die samen met haar zeven geitjes in het bos woonde. Op een dag zei moeder:
3: kindjes, ik ga boodschappen doen. Beloof me dat jullie voor niemand de deur open doen.
2: Dat beloofde ze. Toen moeder net weg was, werd er op de deur gebonst. Iedereen schrok van een zware stem die riep:
3: ik ben het, moeder. Ik ben al terug.
2: De geitjes geloofden er niets van en keken uit het raam. Daar zagen ze de wolf. Even later probeerde hij het weer. Zijn stem was zacht geworden doordat hij een stuk krijt had opgegeten. Maar ook nu hadden de geitjes hem door, want ze zagen zijn zwarte poot.
3: De wolf was woest dat het hem niet was gelukt. Hij maakte met deeg en meel zijn poot helemaal wit en ging weer terug naar het geitenhuisje.
2: Met een zachte stem zei hij:
3: hallo, ik ben het, moeder. Ik ben weer thuis.
2: Nu zagen de geitjes voor het raam een witte poot, net als hun moeder had. En ze haalden de grendel van de deur. Maar wat een schrik, het was de wolf. Woest brullend stormde hij het huis in. De geitjes verstopten zich in paniek waar ze maar konden. Het allerkleinste geitje kroop in de grote klok en deed het deurtje dicht. De wolf schrok de zes geitjes naar binnen. Daarna had hij geen trek meer. Hij gaapte en mompelde:
3: ga ik eens een lekker dutje doen.
2: Het kleine geitje zat nog steeds in de klok toen moeder thuis kwam. Ze schrok enorm toen ze de puinhoop zag en riep haar kinderen. Alleen het kleinste geitje gaf antwoord. Hij kwam uit de klok en vertelde wat er gebeurd was. Samen gingen ze op zoek naar de wolf. Zijn dikke buik stak hoog boven het lange gras uit. Met een schaar knipte moeder geit voorzichtig de buik van de slapende wolf open. Meteen kwam er een verwonderd geitenkopje tevoorschijn. En even later, nog één, en nog één, en nog één. Gelukkig, ze leefden alle zes nog. Toen deden ze gauw zware stenen in de buik van de wolf en moeder geit naaide de boel weer dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij had vreselijke dorst. Met moeite kwam hij overeind en toen hij uit de vijver wilde drinken, viel hij met een plons in het koude water. Hij kwam niet meer boven. En de geitjes, die leefden samen met hun moeder nog lang en gelukkig.
4: Kids Radio.
5: Hier hoor je de Efteling.

0: Kids Radio.
1: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?

kapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.

0: chips erin te gaan. Moet je niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Piep, piep, piep, piep, piep, piep.
1: Ja, ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Python.
0: Ah, aha.

0: Efteling Kids Radio.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hij vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: alles kwijt.
1: De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.
2: Oh, wat een avontuur. Was ik nou echt betoverd? Maar het kan toch niet? Dat gebeurt alleen in sprookjes. Bestaan sprookjes dan echt? Stel dat het dan toch waar is. Ik zag een heks en een draak.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag... Hé, een klavertje 4. Dat brengt geluk, net als wanneer je een goudstuk vindt. Vraag maar aan de reus.
1: Een goudstuk? Dat brengt geluk. Ik ben Nick Vroom.
2: Bah, altijd dezelfde die geluk hebben. Ik had dat goudstuk moeten vinden, maar ik weet al wat. Oh, dag.
1: Dag. Wat deed je daar?
2: Appelpitten.
1: Amai, wat vies. Je kunt beter appels eten, hè?
2: Dat weet jij misschien niet, maar van appelpitten word je heel slim, hoor.
1: Echt waar? Geef maar een handje. Dan word ik nog slimmer.
2: Goed. Dat kost dan 1 goudstuk.
1: Oké, dan.
2: Alsjeblieft.
1: Dank je. Zeg, Wolf. Ik had beter zelf appels kunnen plukken, hè? Dan had ik veel meer appelpitten gehad. En ik had mijn goudstuk nog.
2: Zie je wel dat het werkt? Je wordt al behoorlijk slim. Ik moest maar eens gaan. Goeiedag. Volgens mij komt dat goudstuk uit de schat van de draak. Als ik die schat zou hebben... dan kon ik elke dag een goudstuk ruilen voor taart. Oh, dat zou fijn zijn, elke dag taart. Ik moet die schat hebben.
3: Knibbelknabbel knuisje, wie bonst daar ruw op mijn huisje?
2: Ik? Ik zoek een goed slaapdrankje. Eentje waarvan zelfs een draak, ik noem zomaar iemand, in slaap valt.
3: Dat heb ik wel, maar...
2: Dat kost zeker een goudstuk.
3: Precies. Voor niets gaat de zon op.
2: Alsjeblieft.
3: Denk eraan, het is sterk spul.
2: Ja.
3: Je hoeft het alleen maar in te laten ademen.
2: Precies wat ik zoek. Draak, draakje, kom in.
4: Wat is er? Heb je weer snode plannen? Ik ben al een goudstuk kwijtgeraakt vandaag.
2: Oh, daar weet ik niks van. Maar hier heb ik een fijn flesje voor je.
4: Ik hoef geen fijn flesje.
2: Maar dit is echt lekker spul. Hier, moet je eens ruiken.
4: Dat was zeker voor mij bedoeld, zodat hij de schat kon meenemen. Wolven. Bah.
5: Waarom mopper je zo?
4: Ik ben vandaag een goudstuk verloren tijdens het vliegen. En iedereen wil mijn schat stelen.
5: Ik niet hoor. Ik vind vriendschap belangrijker dan geld.
4: Kun jij dan niet even kijken waar mijn goudstuk is?
5: Ik zie het al. De heks.
4: Och, die toverkool geeft het nooit terug.
5: Ik ga het wel voor je halen. Het is uiteindelijk van jou. Eerlijk is eerlijk. Goedemiddag. Heb je nog last van je rug?
3: Ach, praat me daar niet van. Vreselijk. En in deze tijd van het jaar bloeit eigenlijk het spitkruid.
5: Nou, pluk die dan.
3: Het is niet te vinden.
5: Oh?
3: Mijn ogen zijn te slecht om het te zien. En mijn rug is te slecht om te bukken.
5: Zal ik mijn nek eens uitsteken voor je?
3: Graag.
5: Ik weet het. Het bloeit inderdaad.
3: Vertel.
5: Tja... Dat kost je dan wel een goudstuk.
3: Een goudstuk?
5: Ja.
3: Vooruit dan.
5: Ga naar het Sprookjeskasteel. De 3e boom rechts. Het zal je goed doen. Ik moest er maar weer eens vandoor. Sterkte met je rug. Dag. Alsjeblieft.
4: Dank je. Nu is mijn schat weer compleet. Het is toch een hele zorg, hoor.
0: Zo zie je maar. Goud maakt niet gelukkig. De reus werd niet gelukkig, de wolf niet, de heks niet. En zelfs de draak vindt het een heel gedoe. Misschien kan Langnek... Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Misschien zie ik een krokodil en dan spring ik op zijn rug. Dan zwemmen we een rondje en ook weer terug. Misschien zie ik iets anders en denk ik, oh, kijk nou, dat is precies...

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via Efteling Kids Radio.

Had je het eigenlijk zo? Kabouter Ko kan goed schrijven, Kabouter Kee kan goed poetsen en ik, Kabouter Kie, ik kan toch goed koken, hè? De lekkerste recepten schud ik zo uit mijn mouw, hè? Vooral met eekhoorntjesbrood, heerlijk. Maar wat ik me nu afvraag, waar ben jij goed in?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjes Musical, De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plots de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was een kikker die kwaakte. Kwaak, is er toch? Kan ik je ergens mee helpen? Het prinsesje hield niet van die glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun je mijn bal uit de vijver halen misschien?
3: Kwaak, misschien, zei de kikker. Ik wil in ruil. Kwaak, dan wel je vriendschap hebben.
2: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
3: Ik wil kwaak, bij je aan tafel zitten. Kwaak, van je gouden bordje eten. Kwaak, uit je glaasje drinken. Kwaak, en in je koninklijk bedje slapen. Kwaak, en ik wil graag een keer een kus. Kwaak.
2: Goed, zei de prinses, ik beloof het allemaal. Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte de bal op en rende snel naar huis, zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
3: Kwaak open! Prinses! Kwaak open!
2: Ze schrok, de kikker. De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
3: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met vratten op zijn rug.
4: Beloofd is beloofd, meisje, zei de koning. Laat hem onmiddellijk binnen.
2: Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij beleefd een kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at van het gouden bordje en dronk uit het kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker, maar mijn dochter zal u nu naar haar kamer brengen, zodat u wat kunt rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
3: Brak, krijg ik nu een nachtzoen? Brak, alsjeblieft, smeekte hij.
2: De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kusje op zijn brede kikkerbek en plotseling stond daar een stoere prins met prachtige groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Kwaak!
5: Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Oh, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu

0: tientje van 9 of 3.
1: Niet is zo heerlijk als

0: cijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar geen enkel cijfer telt meer.

0: pretzel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Roodhapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.
1: Hoe weet

0: snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Subskrindkamer, Rob, Trintena. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de Trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de Trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah.

0: Dat is Draak.
1: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
0: Of over hapjes met rode kapjes.
2: Over de wolf, en dat is Linkesoe.
3: En over een heisje van Snoeg.

0: Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.
1: Een marionet bestaat vooral uit die houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaamaan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, val dat even tegen. Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet hij nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft hij nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vier chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. Vier chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen.

0: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
0: Hey, is die niet van de Fakir?
1: Sst.
0: Oh.
1: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-ja-jee majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
0: Oh.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
1: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
0: 4 chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
0: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
3: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite.

kaboutervriendjes. Ik ben kabouter Kie en ik ben al 141 jaar oud, hè. Ja, dat is oud, hè. Hoe oud ben jij eigenlijk?

stok of twee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb een liedje geleerd, het ging eerst nog verkeerd, maar nu gaat-ie goed. Heb je het al gehoord?

toch een bos. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad met mijn beste maten. Ik kwam ze tegen, ik was verlegen, niemand wilde praten. Ik stond onder het raam, ik schreeuwde mijn naam en drumde zo hard als ik kon. En zo gebeurde het dat mijn leven als stadsmuzikant begon.

Kabeldijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen, en vrolijk op los.

er toch een bos. De balken blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: Goed.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Lisa de Brown.

groepje hier. Kun jij al tot 20 tellen? Zullen we het samen doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van de geitjes natuurlijk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Joe! Oh, dat ging supergoed, toch? Goed gedaan, zeg.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Hier.
1: Dag, prins van mij.
2: De draak. Er was eens een koning die in de schatkamer van zijn kasteel een ijzeren kroon bewaarde. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land, zolang de kroon in bezit was van de koning. En daarom paste hij er zo goed op. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, werd de kroon gestolen door een heks. Ze stopte hem in een schatkist die in een donkere grot stond. Een angstaanjagende draak bewaakte de schat. "Niemand kan de draak verslaan," zei de koning. "Maar ach, wie weet is het allemaal bijgeloof, dat met die kroon." Helaas, het was geen bijgeloof. Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de mensen werden armer en armer. De koning stuurde toen zijn ridders toch maar op de draak af. Ze gingen het monster te lijf met zwaarden en lansen, maar die braken als luciferhoutjes af op de dikke drakenhuid. Al snel droop het leger van de koning af, zonder kroon. Vlakbij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij, Vico en zijn zusje Bella. Bella kon prachtig zingen en als ze dat deed, werd iedereen er stil van. Zelfs de geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en de hond blafte niet meer als Bella zong. Vico had de ridders van de koning tegen de draak zien vechten. En op een dag, toen Bella weer zo mooi zong, kreeg hij een geweldig idee. Hij nam zijn zusje mee naar de grot van de draak. Het woest brullende monster toornde hoog boven de schatkist uit. En bovenop de gouden munten en diamanten lag de ijzeren kroon van de koning. Bella begon te zingen. En wat altijd met de geiten en de kippen gebeurde, gebeurde nu ook met de draak. Hij luisterde ademloos naar de betoverende klanken. Langzaam liep Vico in de richting van de draak en heel voorzichtig pakte hij de kroon. Op dat moment leek de draak even uit zijn roes te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden. Maar Bella zong net een mooie hoge noot en de draak werd weer rustig. Voorzichtig verlieten de kinderen de grot en renden met de kroon naar het kasteel van de koning. Die was zo blij dat hij zijn kroon terug had, dat Vico en Bella een forse beloning kregen. Dat kon er ook wel vanaf, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land en iedereen leefde nog lang en gelukkig.
3: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Tijd om de wolf in jou los te laten. Ja, dat is leuk. Doe je mee? Komt-ie aan. Au!

0: Hupskrindiga, snik, roep, trindiga. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oei, oei, oei, oei. Dat is leuk. Fabula. Fabula.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Fabula.
0: Ah.

luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Ezeltje strekje, dan zou ik heel het sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Oh, dat wordt
1: wel zo wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja,
0: een feestje.
1: Jongens,

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in. Maar Roodkapje

0: Ik vind je heus wel, hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein duimpje, help!
1: Hier komen. Je bent al op te vreten.
0: Help!
1: Wat was dat? Auw! Auw! Hé, hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hé! Hey! Kom jij eens naar beneden?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat u mij op wilt eten.
1: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
2: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
1: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
2: Haha, leuk verzonnen, hoor.
1: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
2: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak?
1: Nee, hoor. Hoezo eigenlijk?
2: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
1: Oh ja?
2: Ze slaat woest met haar vleugels.
1: Dat is wel eng.
2: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
1: Ja, ik...
2: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
1: Nou, ik geloof toch dat ik maar ga.
2: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
1: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip, geloof ik, af.
2: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
1: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
2: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak.
3: Huh? Mis ik soms iets?
2: Welterusten.
4: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou. Kokabouter. Die had zich ook verstopt.
5: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Ja, jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets.
1: Roar!
0: Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ben hecht. Ik ben echt.
1: Ik ben echt slecht.
0: Ik ben slecht. Ik ben echt slecht. Nou, nu je het zo krijgt, je bent eigenlijk

0: mening.
1: Heb je het eindelijk op spuitel?
0: Ja.
1: Of wil jij soms een wit voetje halen?
0: Nee hoor, die heb ik al gehad.
1: Wanneer?
0: Nou, dan ga ik jou aan je neus hangen. Maar goed, ik ga het wel zeggen hoor.

0: zat in de klok, maar 6 geitjes heb ik opgepeuzeld.
1: Ik ben onder de indruk. 6 geitjes. Toch hou ik meer van kindervlees.
0: Oh?
1: Ja, ik kan ook heel vals zijn, hoor.
0: Nou, zeker.
1: Luister maar.
0: Wat goed.
1: Alweer een poosje terug kwamen 2 kindjes bij mij thuis. Mijn huisje is van snoep, dus die 2 voelen zich er thuis. Dat Grietje moest gaan koken en die Hans

0: maakt naar weer.
1: Wat valt er te lachen?
0: Ik ben niet de liefste.
2: Boe! Oh nee, dat moet die anderen doen. Jullie moeten Boe zingen. Nou, nog

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Papi, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: Het bruidskleed van Genoveva. Er was eens een klein meisje dat bij de bruiloft van een prins en een prinses mocht zijn. Er werden tientallen witte duiven losgelaten, maar het mooiste vond het meisje toch wel de schitterende jurk van de bruid. Ze wilde later ook wel zulke mooie stof kunnen maken en vanaf die dag wist ze dat ze weefster wilde worden. En zo gebeurde het ook. Het meisje werd de beste weefster van het land en ze droomde ervan eens het bruidskleed voor een echte prinses te mogen maken. Vele jaren later woonde er een prins in de stad. Zijn naam was Arthur en hij ging trouwen met Genoveva, een lieve prinses. Genoveva wilde het liefst geen gewone witte bruidsjurk, maar eentje in alle kleuren van de regenboog. Arthur bracht daarom een bezoek aan de beste weefster van het land. De vrouw was inmiddels al erg oud en ze was net de duiven aan het voeren toen hij bij haar aanklopte. Kunt u voor mijn bruid een bruidskleed weven in de mooiste kleuren? Vroeg Arthur haar. Ik zou niets liever willen, zei de oude weefster zacht. Maar ik kan het niet meer. Sinds een tijdje ben ik blind. Ik kan nog wel weven, maar ik kan de kleuren niet meer zien. Teleurgesteld ging Arthur weer naar huis. De oude vrouw was ook bedroefd. Wat had ze graag zo'n jurk voor de prinses gemaakt? Intussen hadden haar vriendjes, de duiven, alles gehoord. Ze wilden haar graag helpen, want de weefster zorgde zo goed voor hen. Ze hadden een plannetje. De volgende ochtend ratelde het weefgetouw. Overal zaten duiven op en in de manden met garen. Nu heb ik hemelsblauw nodig, zei de weefster. En meteen dook een duif in de mand. Hij nam een hemelsblauwe draad in zijn snavel en duwde die in de hand van de blinde vrouw. De weefster wist precies welke kleuren ze nodig had en de duiven gaven haar het juiste garen aan. Niet lang daarna werd de bruiloft gevierd. Prinses Genoveva zag er prachtig uit in haar bruidskleed. De weefster stond op het bordes en ze hoorde het klapwieken van de duivenvleugels. Maar deze keer waren het geen witte duiven, maar gekleurde. Het waren haar vriendjes die dagenlang in de manden tussen het kleurige garen hadden gewoeld en gevroet. Zo hadden ze de prachtigste tinten op hun veren gekregen. De oude weefster genoot van het applaus en het gejuich van de menigte. En ze voelde zich zielsgelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Ben je er duizelig van?
1: Efteling Kids Radio.

0: Chipskrindigams, niet roemtrindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ra, ra, ra, ra, ra. Nee.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Ravelijn.
0: Ah.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: beginnen. Adem in. En blazen. Roodkapje, ik weet niet of dit hard genoeg is.
1: Nou, denk

0: Fase!
1: Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: En de zesde, die kon zijn nek zo lang uittrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurde.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag wilde de heks een ruziedrank maken. Maar dat wist de wolf niet.
1: Zo, eens kijken of hier nog wat te snijden valt. Ik lust wel een hapje. Dat ruikt niet slecht. Maar zo smaakt het wel. Nou, ik weet niet wat er in die soep zat, maar... Bah!
2: Goedemorgen, wolf. Lekker weertje vandaag, hè?
1: Wat? Oh, prinses Assepoester. Ja, prachtig. Heerlijk weer. Ach, wat een lieve meid is je toch. En wat een heerlijk weer, inderdaad. En wat ruik ik toch? Ik ruik de lente.

0: verliefd.
1: Maar dat meent hij toch niet?
0: Zo verliefd.
1: Op wie dan?

0: afgelopen.
1: Nee.
0: Je bent helemaal niet verliefd, maar je bent betoverd.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
0: Nee, het is zo. Oh. Ik heb wel gezien dat je uit mijn ketel proefde.
1: Oh, dat. Nou ja, misschien. Nou en?
0: Ik wilde een ruziedrank maken, maar er is iets misgegaan. Je wordt er juist verliefd van.
1: Oh, dus daarom voel ik me zo geweldig. Kun je Assepoester ook betoveren?
0: Nee.
1: Dan wordt ze ook verliefd op mij.
0: Ik pieker-prakkeseer er niet over. Hocus pocus, autofocus.
1: Hé, hey, waarom deed je dat nou?
0: Ik hou niet van al die liefdoenerij. Ik wil dat iedereen ruzie met elkaar heeft.
1: Nou, dan moet je vooral zo doorgaan.
2: Zo kreeg de heks toch ruzie. Maar dan met de wolf. Assepoester heeft nooit geweten dat de wolf verliefd op haar was. En dat is maar goed ook. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier hoor je de Efteling.
2: Hou vol, hou vol. Hier komt de mol. Dit is Efteling Kids Radio met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
3: Lekker draaien!
4: Alle tovertwinkels!
2: Dat wordt lachen!
5: Oh, ja.

0: de Space Shuttle of de Brommer.
1: Ja, maar dan moet hij wel een helm op.
2: Wie is de grappigste? Ezel. Dat klopt.
3: De 7 geitjes spelen ganzenbord. Geitje Benjamin gooit een dobbelsteen, voep, zo tegen het plafond aan. Zijn zusje zegt, wat doe jij nou? Geitje Benjamin zegt, ja, jij zei, wie het hoogste gooit, mag beginnen. Pa!
4: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: de chips in de kamer. Waarom drink je dat? Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet jij eens luisteren? We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
2: Oei, oei, oei, oei. Vlieg, vlieg, vlieg, vlieg, vlieg. De, de, de. Oh, oh, oh, oh, oh. La, land, er. Mooi.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Vliegende Hollander.
0: Ah, aha.

0: lekker hoor.
1: Lekker hapje!
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de

Maggie. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: denk je, kan ik eigenlijk nog wel over straat zo met het korte haar? Je moet er wel een beetje aan wennen.
1: Je ziet er prachtig uit. Maak je niet zo druk. Die staart zou maar achter het paard gaan slepen. Daar wordt hij ook niet mooier van.
0: Nee, daar heb je wel gelijk in. En het is ook een heel stuk lichter zo met lopen. Is wel makkelijk.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: prins voor mij.
1: Vrouwenhollen. Er was eens een vrouw die twee dochters had. Rita en Mina. Rita was lief en werkte altijd hard. Maar Mina was lui en deed nooit aardig. Op een dag liet Rita per ongeluk de spinspoel in de waterput vallen. Wat moest ze doen? Ze wist zeker dat haar stiefmoeder erg boos zou zijn. Wanhopig sprong ze in de put, de spoel achterna. Ze kwam ergens terecht waar ze nog nooit was geweest. Langs de weg stond een grote oven met wel 100 broden erin. Die riepen, we zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw. Rita haalde één voor één alle broden uit de hete oven. Oef, dat was op het nippertje, zei het laatste broodje. Bedankt hoor. Even later kwam ze langs een grote boom, vol met sappige rode appels, die ook om hulp riepen. We zijn al rijp, dus help ons nou. Pluk ons toch en doe het gauw. Natuurlijk ging Rita meteen aan de slag en ze plukte alle rijpe appels. Het was al bijna donker toen ze bij een huisje aankwam. Daar woonde vrouw Holle, die vroeg of Rita bij haar wilde komen werken. Je hoeft alleen maar elke dag mijn dekbed en kussen goed op te schudden, zei vrouw Holle, zodat de veren in de rondte vliegen. Dan sneeuwt het op aarde. Rita vond het fijn bij vrouw Holle en werkte hard, maar ze kreeg toch heimwee. Vrouw Holle bracht haar naar een grote poort. Toen Rita er onderdoor ging, daalde er een regen van goud op haar neer. Dat is je beloning, lief kind, hoorde ze vrouw Holle nog zeggen. En het volgende moment was Rita weer thuis. Toen Mina al dat goud zag, sprong ze onmiddellijk ook in de put. En ook zij kwam langs de oven met de gare broden en de boom met overrijpe appels. Maar luie Mina liep gewoon door, zonder te helpen. Mina mocht ook werken voor vrouw Holle, maar deed helemaal niet haar best. Vrouw Holle had al snel genoeg van haar. Het wordt tijd dat je weer eens naar huis gaat, zei ze op een dag. Mina was blij. Nu zou zij ook overgoten worden met goud. Maar wat denk je? Toen ze onder de poort doorging, werd ze helemaal overspoeld met vieze, plakkerige, zwarte pek. Zo kon iedereen zien hoe lui Mina was geweest. En Rita? Die was schatrijk geworden. En leefde nog lang en gelukkig.
2: Kids Radio.
3: Hier hoor je de Efteling.

0: hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

Roodkapje hier. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en grappig. Rood grapje!

0: Ze doet hier natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Oh, dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Bolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klottertje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu. Stoel of stapel met een tafel op dit zwaar.

0: luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

ga je naar rechts. Staat hij op 9, dan ga je naar links. Op 6 ga je naar achteren en op 12 ga je vooruit. Even oefenen. Op 3, op 9, op 6, op 12, op 3...

0: grond.
1: Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. Op 3. Op 9. Op 6. Op 12. 3. 9. 6.

0: En dan is het nu 1:15.
1: Oh, hier ben ik, Wolf. Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?
2: Je hoort meteen, mijn instrument klinkt zoveel beter.
3: Ach, iedereen die hoort, dat ding dat klinkt voor geen meter.
2: Mijn instrument klinkt magnifiek. En een orkest is hiermee oh zoveel completer.
3: Je gaat er niet op spelen, hoor.

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw. Dag, prins van mij.
1: Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die naast een oude heks woonden. Die heks had een grote kruidentuin waarin ook rapontjes, een soort sla, groeiden. De vrouw, die een kindje verwachtte, had op een dag zo'n trek in rapontjes dat haar man er stiekem een paar ging plukken in de tuin van de heks. Maar de heks betrapte hem. Voor straf nam ze toen hun kindje mee, zodra het geboren was. De heks noemde het meisje Rapunzel. En toen ze 12 jaar was, sloot de heks haar op in een hoge toren in het bos. Rapunzel had prachtig goudglanzend haar, waar ze een heel lange vlecht van had gemaakt. Elke dag kwam de heks haar eten en drinken brengen. Dan zei ze, Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar. Jouw lokken een ladder, zo kom ik daar. Rapunzel hing dan haar vlecht uit het raam, zodat de heks omhoog kon klimmen. Rapunzel was erg ongelukkig. Ze wilde niet opgesloten zitten, maar vrij zijn. Om zich niet zo alleen te voelen, zong ze de hele dag. Op een dag gooide Rapunzel haar vlecht weer naar beneden, maar daar verscheen niet de heks. Nee, het was een jongen. Hij glimlachte vriendelijk en zei, ik ben een prins. Ik hoorde je zingen en ik zie nu dat je net zo mooi bent als je stem klinkt. Elke dag kwam de prins op bezoek en al gauw werden ze verliefd op elkaar. Het duurde niet lang of de heks betrapte de prins toen hij de toren inklom. Ziedend was ze. De volgende ochtend knipte ze met een grote schaar in één keer de lange vlecht van Rapunzel af.
2: Dat zal je leren. Ik wil je nooit meer zien,
1: riep ze jaloers. En met een spreuk toverde ze Rapunzel naar een ander land. Die avond klom de prins weer de toren in. De heks had de afgeknipte vlecht uit het raamkozijn laten zakken. Wat schrok de prins toen hij die lelijke heks zag. Wanhopig sprong hij uit de toren. Hij viel op een paar struiken, maar het was al te laat. De heks had hem blind getoverd. De jaren daarna zocht de prins overal naar Rapunzel. Op een dag hoorde hij een zacht, maar bekend geluid. Het was Rapunzels lied. Ze vielen elkaar in de armen. Rapunzels tranen van geluk raakten de ogen van de prins en plotseling kon hij weer zien. De betovering was verbroken. Nu waren ze voor altijd samen en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd. Eind van het lied. Tot mijn verdriet.

Wolf, wat geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw, zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Chipskrindigavond, niet erop, trindiga. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ja, Joyce.
1: Ja, wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Joris en de draak.
0: Ah.

Psst, roodkapje hier. Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Trollenkoning. Er was eens een aardige oude trol die de toekomst kon voorspellen. Zijn beste vriend was een tamme uil. Op een dag kreeg de trol bezoek van prinses Adelheid. Ze kwam hem om raad vragen. Binnenkort zou ze gaan trouwen met prins Wikke en haar vader wilde weten of Wikke wel dapper genoeg was. De oude trol vroeg naar hun sterrenbeelden en antwoordde: "Ga naar huis en vertel uw vader dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Prins Wikke en u zijn voor elkaar bestemd." Toen prinses Adelheid weg was, kreeg de oude trol een naar voorgevoel. "Ga prins Wikke eens halen," zei hij tegen zijn uil. De uil vloog onmiddellijk weg. De volgende dag kwam een kleine trol die Toren heette bij de oude trol. Hij vertelde dat prins Adelheid gevangen was genomen door koning Kobold. Koning Kobold was een grote boosaardige trol. Hij hield de prinses gevangen op een klein eiland in het moeras. Je kon er alleen komen via glibberige keien die net boven het water uitstaken. Eén daarvan kantelde om zodra je erop ging staan. Die ene kei moest je dus altijd overslaan. Maar niemand wist welke het was. Alleen de oude trol. "Ga de prinses bevrijden, Toren," zei hij. "De 20ste kei kan kantelen." Even later rende Toren van steen naar steen over het moeras. Hij telde hardop. 17, 18, 19. En toen sprong hij over de 20ste heen. "Prinses, ik kom je bevrijden," riep Toren. En samen gingen ze terug over de stenen. Maar opeens verscheen koning Kobold aan de overkant.
3: "Wat gebeurt hier?"
2: bulderde hij boos, terwijl hij steen voor steen op hen afkwam. Plotseling sprong er iemand op zijn rug. "Mijn prins!" riep Adelheid. En inderdaad, het was prins Wikke die de grote trol tegen wilde houden. Koning Kobold raakte uit balans. Hij kon nog net de stap naar de volgende steen nemen en plons! Dat was nu net de 20ste. De kantelkei. Koning Kobold verdween in de diepte en kwam niet meer boven. "Mijn moedige prins," zei prinses Adelheid. "Hoe kom jij nou hier?" "Dankzij hem," zei prins Wikke en hij wees omhoog. Daar cirkelde de uil van de oude trol door de lucht. "Hij heeft me gewaarschuwd. Ik ben meteen gekomen." Alle trollen waren blij dat ze van hun gemene leider verlost waren. Ze kozen de aardige oude trol als hun nieuwe trollenkoning. En prins Wikke had bewezen dat hij een dappere prins was. Hij trouwde met Adelheid en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
4: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
5: Luister allemaal. Hier komt het grote rivier.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

0: Hallo, ik ben het, Roodkapje.
1: Nee hoor, sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het, Wolf. Ja, ja, had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals.
1: Ik ben er klaar voor!
0: Luister zondag naar de Efteling Sprookjesmusical De Gelaarste Kat.
2: Dag meneer, of dag mevrouw, dat is miauw, miauw, miauw, miauw.
0: Efteling Kids Radio.
1: Efteling Kids Radio.
0: Hier hoor je de Efteling.
3: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
4: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Papier, hier.
1: Dag, prins van mij.
2: Klein Duimpje. Er was eens een arme houthakker die 7 zonen had. Op een dag liet hij ze achter in een donker bos. Hopelijk komen ze terecht bij mensen die wel genoeg te eten hebben, dacht hij verdrietig. Maar de jongste van het stel, dat Klein Duimpje werd genoemd, had stiekem steeds een kiezelsteentje op het pad laten vallen. De jongens hoefden het spoor maar te volgen en kwamen al snel weer thuis. De volgende dag bracht de houthakker zijn zonen nog dieper het bos in. Klein Duimpje had geen steentjes meer. Dus nu strooide hij steeds kruimeltjes van zijn broodje. Toen ze weer werden achtergelaten, wilden ze het spoor volgen, maar helaas, de vogels hadden alle kruimeltjes opgegeten. Urenlang dwaalden de kinderen door het bos, tot ze bij een huis aankwamen. Maar daar woonde een reus, die de jongens gevangen nam. Morgen eet ik jullie op bij het ontbijt, lachte de reus gemeen. En hij legde de broertjes naast elkaar in een groot bed. In dezelfde kamer stond nog een bed, waarin de 7 dochters van de reus sliepen. Ze hadden allemaal een kroontje op. Klein Duimpje pakte de kroontjes en gaf er 1 aan elk broertje. Intussen bedacht de reus zich dat de jongens er misschien vandoor zouden gaan. Hij ging de slaapkamer in en in het donker doodde hij per ongeluk de 7 meisjes. Hij dacht dat het de jongens waren, omdat hij geen kroontjes op hun hoofd voelde. Tevreden ging de reus slapen en de 7 broertjes vluchtten het huis uit. De volgende ochtend ontdekte de reus zijn vergissing. Hij was razend en trok zijn 7 mijlslaarzen aan om de jongens te zoeken. Boem, boem, boem. In 1 stap was hij wel 7 mijl verder. Na een tijdje stopte de reus om even uit te rusten en viel in slaap. Hij wist niet dat Klein Duimpje vlakbij was. Die sloop door het lange gras naar hem toe en trok voorzichtig de laarzen van de voeten van de reus. Toen trok hij ze zelf aan en de toverlaarzen pasten precies. Daar ging hij. Boem, boem, boem. Met 7 mijl per stap beende hij door het bos. De reus werd wakker en moest op zijn sokken terug naar huis. En de broertjes, die hadden intussen hun eigen huis teruggevonden. Maar Klein Duimpje was meteen met zijn 7 mijlslaarzen naar de koning van het land gestapt. De koning kon zulke toverlaarzen prima gebruiken. En dankzij een flinke beloning leefde de houthakkersfamilie nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: weet het. We gaan een stukje rijden op de rug van Ezel.
1: Oh, je denkt toch zeker niet dat mijn rug dat aan kan? Jullie met z'n tweeën?
2: Nou, dat ging toch altijd goed?
1: Ja, maar toen was hij nog gewoon klein. En een meisje, de klein kerels, ja, dat hou ik wel. Maar een meisje met zo'n grote duim erbij, dat gaat er niet worden.
3: Maar wat moeten we dan doen?
1: Weet ik veel. Goedemiddag.

0: komt voor elkaar.
1: Jui, wat wil jij?
2: Eikeltjes thee, net als anders.
1: Oh, wil je voetje vegen?
2: Oh, probleempje.

Efteling Kids Radio.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

Dat is weer een ander verhaal.